0: Friends.
1: Goedemorgen. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhe, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van die twee. Zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onhe, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. In een illegale kinderopvang niet ver van Parijs in Frankrijk heeft de politie 12 kinderen teruggevonden in een auto. Die stond geparkeerd in een kelder. Het ging om kinderen van slechts enkele maanden tot 8 jaar oud. Twee personen zijn opgepakt, de ex-onthaalmoeder en de eigenares van het gebouw. Ze worden verdacht van het opzettelijk in gevaar brengen van meerdere mensen en van zwartwerk. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon wel door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Life.
1: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden.

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
3: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Top!
4: Zometeen duw ik een extra portie zon in je donderdag. Naar de top headlines. 7 uur, Emiel Wallais.
5: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan-Jan Bon. Fiscaal expert Michel Maus verklaart.
6: Wat zeker een verantwoording kan zijn, is het gebrek aan fiscale kennis. We zitten nog altijd in ons onderwijssysteem met een manco op dat vlak. Onze middelbare scholieren die worden wel voor een stukje al onderwezen in financiële geletterdheid, maar op vlak van fiscale geletterdheid is het nog een ander verhaal.
5: Wie zijn aangifte niet indient, moet extra betalen. Bij een eerste overtreding komt er 10% bij. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. Bijna de helft van de leidinggevenden in ons land gebruikt stiekem AI op het werk. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Digitale Barometer. Opvallend, bijna 1 op de 5 gebruikt ook software die het bedrijf niet eens heeft goedgekeurd. Expert Juri Goos legt uit wat de gevaren zijn.
7: Dat je gegevens gaat delen, gegevens die eigen zijn aan de organisatie over medewerkers of over klanten of producten of contracten, die men dan een analyse op wil gaan uitvoeren en men die gegevens plakt in een tool die publiek beschikbaar is en eigen aan AI-tools, dat die data eigenlijk naar de cloud gaat en men weet eigenlijk niet waar die exact naartoe gaat, laat staan wat de voorwaarden zijn, wat men met die data doet.
5: Experten raden daarom aan om de toegang tot AI te beveiligen en de toegangsrechten te beperken. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook de toeristen van een camping. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. De Amerikaanse president Trump heeft een nucleaire deal gesloten met Saudi-Arabië. Dat land mag werken aan kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië daardoor op korte termijn ook wapens kan maken. En dat is verboden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Dan krijg je eerst wolken met kans op buien, maar later breekt de zon wel door, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
4: Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment is het geval op de E40 richting Brussel. Komt door een obstakel op de weg tussen Bertem en Sterrebeek. Je bent er 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
3: Dit is Top.
8: Brian Loufrimo.
4: Ja, het is misschien nog wat grijs, maar als je je ogen sluit, hoor je zo meteen de eerste zonnestralen verschijnen. Met dank aan Hugo.
3: Top.
4: Dit is Move Into The Sun. Goedemorgen.

0: En, zie je het zonnetje al?
1: Ja, ik hoop voor jou van wel, want als ik hier in de studio naar buiten kijk, dan zie ik één grote grijze wolkenmassa. Dus mocht dat bij jou anders zijn, dan hoor ik het graag via de Top Radio BE app. Hey, goedemorgen, het is donderdag 23 juli vandaag. Ja, die zomervakantie die vlot lekker goed. Over een week, over een dikke week, is het alweer augustus. Het gaat ontzettend snel en ook vandaag ben je er al bij op dit vroege uur. Super tof, laat even weten via de Top Radio BE-app hoe jouw dag begonnen is.

ochtendwekker, een MVX die het ziet zitten om de natie te laten ontwaken. En liefst van al met zijn of haar favoriete track. Dus mag echt van alles zijn. Ja, er bestaan echt geen foute antwoorden. Kom maar door in de Top Radio BE app. Wat wil je horen? Ik

0: Elke ochtend ga ik op zoek naar een M, V of X die de dag wil starten.
1: De Zomerwekker.
0: Ja, en die mag zich dan een dag lang als Zomerwekker noemen hier bij Top. Ik zag heel wat berichten binnenkomen. Matthias uit Houthuls bijvoorbeeld. Goedemorgen, zegt hij. Ik ben al aan het werk. Matthias, succes daar. Lucas uit Nazareth wenst ook een hele goede morgen aan iedereen. De ochtend begonnen met een rit van 300 kilometer. Ja, en dan vraag ik mij af, is dat met de vrachtwagen, is dat met de auto, is dat met de fiets, met de elektrische step? Geen idee. In elk geval een aantal veilige kilometers, Lucas. Joris uit Halen wenst je ook een hele goede morgen. Bjorn uit Kortemark is onderweg richting Spanje. Veilig rit daar en fijne vakantie, neem ik aan. Wim is onderweg naar huis na de nachtdienst met de beste muziek van Top. Kijk, groetjes Wim, dat is altijd mooi. Jona uit Sint-Truiden is om 3:00 vannacht al frieten gaan leveren. Jona, jij hebt een lange dag, vriend. Succes daar. En dan was er ook nog Frederik uit Maasmechelen. Hij heeft zin in een trip down memory lane richting 2008. Wel, Frederik, gaan we doen.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.

0: De place to be voor iedereen in en rond Oost-Vlaanderen is deze dagen natuurlijk de Gentse feesten. Ja, het zal wel zijn. Al zou ik dit jaar, mocht ik van jou zijn, naast een zonnebril en oordoppen, misschien toch ook een bitje voor je tanden meenemen.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want vandaag in het laatste nieuws dit jaar opvallend meer vechtpartijen op de Gentse feesten dan vorig jaar. Ja, de politie heeft ondertussen al bijna 50 incidenten met fysiek geweld geregistreerd, terwijl dat er tijdens de vorige editie vorig jaar volledig nog geen 40 waren. En je hebt het misschien ook wel al zien passeren op social media. Verschillende filmpjes van zware vechtpartijen. Onder meer van een man die bewusteloos op de grond ligt en een aanval aan de McDonald's en zo. Goed, volgens de politie is er geen reden tot paniek, want volgens hen geven die beelden een vertekend beeld van de o zo fijne Gentse feesten. Ja, blijkbaar zouden de meeste incidenten eerder kleine opstootjes zijn en blijven die zware vechtpartijen volgens hen toch echt een minderheid. Nu goed, die Gentse feesten die lopen nog tot en met zondag, dus wie weet hoeveel tanden we maandagochtend nog gaan vinden op de Vlasmarkt. Enfin, mocht je nog gaan feesten op die Gentse feesten, dan wens ik je natuurlijk veel plezier. Ik denk dat ik zelf van het weekend toch ook maar eens de sfeer ga opsnuiven. En ja, enkel de sfeer.

0: Tiësto en Post Malone met Jackie Chan in de ochtend van Top. Zometeen hier in de show groot nieuws uit de filmwereld na DJ Snake.
1: Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Top.
7: Your summer beat.

0: Gucci Baby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Ik had het je gezegd, hè.
2: Groot nieuws in de ochtend van Top over de filmwereld. Want na Michael Jackson, Whitney Houston, Freddie Mercury, Elvis en zoveel meer artiesten van wereldformaat, moeten we binnenkort een nieuwe artiest aan dat rijtje toevoegen. Ja, niet aan het rijtje van overledenen, in elk geval. Wel aan het rijtje van artiesten met een biografische film. Tegenwoordig noemen ze dat blijkbaar een biopic, volgens de krant. Ja, een biopic. Wie de gelukkige is van die nieuwe biopic, dat ontdek je straks na dit.
3: Dit is de Top Tune of the Week.
4: David Guetta en Joel Martin. Human.
3: We make you move.

0: Zo meteen vertel ik je welke artiest er een biopic krijgt. Een biografische film. Nou, blijkbaar noemen we dat tegenwoordig een biopic. Zo staat het toch in de krant vanochtend. Daan uit Machelen die stuurt... Ja, Brian, ik weet dat er films van Billy Joel en de Beatles in de maak zijn. Maar ik neem aan dat je dat niet gaat vertellen. Hè? Nee, Daan. Nee, klopt. Het mag met net een klein beetje meer pit zijn. Een beetje meer pit en misschien ook wel een dikke toeter. If you know what I mean.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Ja, het was een tijdje spannend, maar het is officieel bevestigd. Een bekende artiest krijgt een nieuwe biopic. En dan hoor ik je denken, wat alsjeblieft? Een biografische film. Dat noemen ze tegenwoordig blijkbaar een biopic. En ik zei daarnet dat het iemand met best wat pit is en een toeter, if you know what I mean. Lucas uit Nazareth moest denken aan Bob Marley, maar nee. Ik heb het over...
1: Drop it like it's hot, ja. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.
0: Deze Snoop Dogg, acteur Jonathan Devee, die je misschien kent uit de Netflix-reeks Outer Banks, kruipt in de huid van de rapper. Het gaat allemaal redelijk snel, want de opnames die starten deze zomer al. De film wordt volgend jaar verwacht. Nu, het goede is, Snoop Dogg is zelf ook producent van de film. Dat is eigenlijk een beetje alsof dat hem zijn eigen biografie zou schrijven, waardoor dus ook zijn grootste hits in de soundtrack zullen zitten. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Waar de film exact over zal gaan, is nog niet bekend, maar laat ons eerlijk zijn, als je een film maakt over het leven van Snoop Dogg, ja, dan heb je te kiezen wat betreft de onderwerpen. In elk geval, zometeen op deze donderdag. The Weeknd moet kunnen, Dancing in the Flames, na deze Future Breeze.

0: Ik zag een klacht binnenkomen van Carmen uit Oosterzeelen. Ja. Zij gaat om 8 uur aan haar werkdag beginnen en ze vreest dat ze daardoor het Ik verveel mij alarm niet gaat horen. En dat snap ik natuurlijk, ja.
1: Het Ik verveel mij
0: alarm! Nou, als je het nu hoort donderen in Keulen, dan leg ik het je graag nog even uit. Elke ochtend maak je hier in de ochtend van Top kans op 2 duo-tickets voor een leuke daguitstap deze zomer. Het enige wat je moet doen is het Ik verveel mij alarm spotten. Dan stuur je snel Ik verveel mij in via de Top Radio BE-app. En bel ik je dan op, dan win je sowieso een duo-ticket. En dan is het Ik verveel mij rad dat bepaalt welk ticket dat wordt. Met vandaag tickets op dat Ik verveel mij rad voor Jump Sky, het Mais Dolof, Edert Park en Snow World. Maar dan moet je natuurlijk wel dat Ik verveel mij alarm kunnen spotten. En Carmen uit Oosterzeelen vreest dus dat dat haar niet gaat lukken, omdat ze over exact 3 minuten aan haar werkdag begint. Ja, Carmen, ik kan je alleen maar aanraden om gewoon op de werkvloer lekker gezellig Top te laten aanstaan, want dat Ik verveel mij alarm, dat komt sowieso.

0: 8 uur, zometeen Last Frequencies en dus het Ik Verveel Mij alarm naar de top headlines krijg je van Emiel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Michel Maus.
2: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren. En dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
1: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimont. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui. Later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
3: Dit is Top. Brian Loefrimo.
0: Je donderdagochtend die zit meer dan goed met een duo-ticket dat de deur nog uit moet. Ook Bob Sinclair hoor je zo na Last Week.

0: Ja, het ik verveel mij alarm is daarnet knijtenhard beginnen loeien. En dat heb ik ook gezien aan de Top Radio BE-app. Heel wat mensen sturen ik verveel mij in via de Top Radio BE-app. Zometeen bel ik iemand op. En ja, ik zal een oogje dichtknijpen als je het nu nog doorstuurt. Is het goed? Dus als je nu nog ik verveel mij instuurt, dan maak je ook nog kans.
1: Dat is vriendelijk van mij, ik weet het.

0: Alesso. Alesso dus en Sasha met Destiny bij Top. Een zeer, zeer goeiemorgen. Je hebt het ongetwijfeld al gehoord, want ik heb het ook gewoon al gezegd. Het Ik Verveel Mij alarm is daarnet knijterhard beginnen roeien.
1: Het
2: Ik Verveel Mij
1: alarm!
0: Het zal wel zijn, heel wat mensen hebben een bericht gestuurd via de Top Radio BE app. Zo ook Bram. Bram, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Hey, hey, hey. Jij bent je niet aan het vervelen, denk ik. Want waar zit jij op dit moment ergens?
3: Ergens in Duitsland. Ik ben net Keulen gepasseerd.
0: Ergens in Duitsland. Mag ik vragen wat jij in Duitsland aan het doen bent?
3: Ik ben onderweg naar een Esso tankstation voor mijn werk. Ik ben servicetechnieker in de horeca. En daar is zijn pan gevallen met een oven.
0: Ah, oké. Okay.
3: Dus die moet ik dan herstellen.
0: Alright. En jij doet dat in tankstations?
3: Overal eigenlijk, maar vandaag is het toevallig in een tankstation in Duitsland.
0: Dat zijn zo van die grote industriële ovens, denk ik dan.
3: Ja, was, ja, klopt.
0: Dus
3: klopt.
0: Overal waar er ter lande, ter Europees land, een industriële oven kapot is, daar duikt Bram op.
3: Ja, of mijn collega. Ja.
0: Of uw collega. Klopt. Mooie nuance, dat siert je ongelooflijk. Ja. Bram, heb je nog vakantieplannen deze zomer?
3: Eind augustus, ja, heb ik 3 weken vakantie, dus...
0: Wacht. Eind augustus, 3 weken vakantie, dat is toch gewoon gans augustus bijna? Of hoe moet ik het zien?
3: Ja, een deel in september ook nog, in september ook
0: nog. Oh, super. En ga je ergens naartoe?
3: Momenteel nog niet.
0: Okay.
3: Momenteel nog niet.
0: Kijk, dan gaan wij daar nu verandering in brengen. Geen grote reis, wel gewoon een plezante daguitstap met vandaag op de binnen de mogelijkheden Jump Sky, het Maisdolof, Edert Park of Snow World. Vertel eens, vriend, welke van die vier zou je het liefste krijgen?
3: Voor mij is het eender, maar als ik dan mag kiezen, misschien de Maisdolof of Jump Sky.
0: Oké.
3: Lijkt me wel, daar heb ik al veel over zien passeren, dus lijkt me wel leuk om te doen.
0: Dat zou je graag eens gaan uittesten, dat snap ik. Kijk, je bent enkel nog een flinke draai aan het Ik Verveel Mij rad verwijderd van zo'n duo-ticket. Wat mag het zijn, hard of zacht?
3: Doe maar een harde draai.
0: Hard, en een 3, en een 2, en een 1, daar gaan we. Ja, voilà. Amai, zo hard heb ik nog nooit aan het rad gedraaid, Bram.
3: Ik voel het tot in Duitsland.
0: Oh my god. Het heeft nog opgeleverd ook. Ik stuur je naar Jump Sky, Bram.
3: Hup, super.
0: Jeppa, wie ga je meenemen?
3: Mijn vriendin waarschijnlijk. Mijn
0: vriendin. Kijk, punten pakken. Hey, hey, hey. En je hebt potverdekken groot gelijk. Bram, veilige kilometers en doe de Duitsers daar de groeten, vriend.
3: Dat zal ik zeker doen. Ik zal het op radio laten horen.
0: Haha, dat is goed. Salut, Bram. Yo, yo.
3: Goed, zal ik zijn.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmis.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Bram uit Turnhout won een duo-ticket voor Jump Sky daarnet. Met het Ik Verveel Mij alarm, hij mag er deze zomer naartoe. Samen met een plus one, dat zal zijn vriendin worden, heeft hij daarnet verteld. En stel, jij verveelt je ook nog deze zomer, dan maak je nog de hele zomer lang kans. Elke ochtend op zo'n toffe dag uitstap op zo'n duo-ticket. Als je het Ik Verveel Mij alarm hoort, dan moet je gewoon Ik Verveel Mij insturen via de Topradio BE-app.
1: Dit is Top.
0: Al doe ik mijn best om je niet te laten vervelen. Nu met Bruno Mars en I Just Might.

0: Wat blijft het toch echt legendarisch, hè? Deze Energy 52 en Café Del Mar op deze donderdagochtend. Hey, goedemorgen, het is 8:30 geworden, ruim 8:30 zelf. Zometeen in je oren het meest bekende pianootje van het moment. Met dank aan De Bausa, na het op verkeer. Met twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Brusselse buitenring. Tussen de Welriekende Dreef en Tervuren Vier Armen verlies je een kwartier. En op de E19 richting Brussel ook nog 10 minuten extra tussen Zemst en Machelen. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten. Zometeen dus, Magnetic. Sleep
1: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Dit is... Top.

0: heeft mij al bloed, zweet en tranen gekost.
1: De ochtend van Top.
0: Maar straks is het zover. Krijgen we een klein belletje richting Zweden voor Kelly van Kelly and the Chaos. Want zij geeft jou elke donderdag een aantal fijne budgettips. Tips waarmee jij de zomer zo budgetvriendelijk als mogelijk kunt doorkomen. En jawel, zometeen hangt ze aan de lijn live vanuit Zweden.
1: Dit is Top.
0: Eerst deze Duitser, kameraad uit Top Hit 40. Dit is Be Mine.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
7: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
8: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
9: Kom jij anders, manneke, bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo.

0: Swedish House Mafia en Save the World. Ja, Kelly van Kelly in de Chaos, die gaat je zomer redden.
1: Zomer zonder centen.
0: Vooral een zomer met een aantal budgettips, Kelly. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nee, jij hebt speciaal voor dit gesprek je wekker gezet vanmorgen.
2: Ja, klopt, want ik lag heerlijk te slapen in mijn tent in Zweden natuurlijk. Maar vandaag dacht ik, zal toch eens vroeg opstaan voor u.
0: Ja, het is ook een unicum. Als je nu naar de radio aan het luisteren hebt, dan heb je daar eigenlijk werkelijk geen fluit aan. Maar we zijn tijdens dit gesprek aan het videobellen met elkaar. Dus dat is voor de allereerste keer ooit in de geschiedenis van dit radioprogramma zien we elkaar terwijl dat we aan het bellen zijn. Dus dat is eigenlijk heel grappig. En ik zie jou heel awkward zitten. Mag ik dat zeggen?
2: Ja, ik vind dit zo raar.
0: Dat snap ik. Ja, al die mensen daar op die camping, die ontwaken natuurlijk. En ondertussen geeft Kelly een aantal budgettips. Over die budgettips gesproken, vertel, wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Ja, de volgende budgettip, daar kan ik echt niet op wachten als ik terug ben. En die tip luidt, wissel van kinderen. Dus ruil je kinderen met een mama die dat kinderen heeft van dezelfde leeftijd. De ene keer komen ze bij u spelen en dan hopelijk mogen ze de volgende keer daar gaan spelen en dan heb jij een dag vrij.
0: Dat is eigenlijk een ruilhandel met kinderen dat jij hier pretendeert. Dat is eigenlijk mooi, mooi, mooi, mooi. Dus eigenlijk zeg je, ja, laat je kinderen maar vriendjes uitnodigen. In de hoop dat jij dan iets later deze zomer uw kinderen daar kunt gaan droppen. Dat is eigenlijk wat gezegd.
2: Ja, klein ding dat ik er misschien bij moet vertellen. Ja, kies een mama natuurlijk die dat je goed kent en waarvan dat je weet dat de ruilhandel gaat doorgaan. Ja.
0: Dat ze zo in het midden van de zomer in hun staart neen trekken of zo. Dat ze...
2: Ja. Voilà. Anders zou het zomerkamp Kelly zijn, dat gaan we ook niet doen.
0: Nee, dat snap ik ook. Super, het zou misschien nog een leuke uitstaptip zijn. Zomerkamp Kelly, iedereen welkom bij haar thuis, denk ik dan.
2: Nee, gaan we niet doen. Ja.
0: Vertel eens, wat is de uitstaptip dan vandaag?
2: Ja, ik wil er ook echt naartoe gaan als ik terug ben van Zweden. En dat is het Spreepark in Zuutendaal. Kost 4 euro en je kunt een hele dag met water gaan spelen. Echt, lijkt heel leuk. TikTok staat er vol van, dus zeker opzoeken.
0: Het Spreepark, is dat dan echt een park waarin dat je kunt met waterpistooltjes naar elkaar spuiten? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, er staan van alle toestellen waar je inderdaad water kunt spuiten, plasjes water, al wat je kunt voorstellen dat kinderen leuk vinden.
0: Oké, dus eigenlijk echt een waterpretparkje eigenlijk.
2: Voilà, inderdaad.
0: Superleuk. Hoe lang ben je nog in Zweden, Kelly?
2: Ik moet al even denken, tot zondag. En dan nemen wij de boot terug naar Duitsland. Dus als je dat wilt volgen, dan moet je zeker naar mijn social media gaan, want ik vlog het elke dag.
0: Kijk, voilà. Is het dan even awkward als dat ik je nu aan het bekijken ben? Of,
2: Minder awkward, evenveel chaos.
0: Super. Ik ga je daar nog heel veel plezier wensen in Zweden. Kelly, fijne vakantie nog en graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Raybed op. En Where Is My Husband? Een hele goede morgen. Het is 8:55 en daarnet...
1: Zomer zonder centen.
0: In de ochtend van Top, Kelly de Keizer van Kelly and the Chaos. Je moet haar maar eens gaan checken op Instagram en op TikTok. Heel deze zomer lang geeft ze elke donderdagochtend tips voor een budgetvriendelijke zomer. Zo kom je de zomer door met zo min mogelijk budget. Dat is het idee. En je kan het gesprekje van daarnet gewoon terugvinden op onze website topradio.be of de Topradio BE-app. Ook alle andere gesprekken vind je daar trouwens terug. Dus mocht je een van haar budget- of uitstaptips gemist hebben, je kan hem gewoon herbeluisteren vooral via onze website. Dit is

0: een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Top.
6: Zometeen weer een nieuwe Summerbeat Battle na de top headlines. Krijg je van Emiel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Aniek de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
8: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
7: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimon. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
9: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
7: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. Dan krijg je eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
6: Allee, als we van de zon moeten genieten, zal het dus voor zondag moeten gebeuren. Dat is duidelijk. Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
5: Dit is Top.
10: Brian Loufrimo.
6: Zometeen dus een nieuwe Summerbeat Battle. En de volgende track zou daar wel eens een deel van kunnen uitgemaakt hebben. Marshmallow.
10: Top.
6: En Esta Vida. Goedemorgen.
10: Top.

0: donderdagochtend, bijna 9:15. En dan weet je wat dat wil zeggen.
1: Summerbeat Battle.
0: En dan heb jij het weer voor het zeggen hier in de ochtend van Top. Weer twee tracks die ik voor jou geselecteerd heb. Twee tracks uit de Summerbeat 1000. Is het aan jou om mij te laten weten welke van die twee tracks je graag wilt horen. En vandaag eerder in de show al het nieuws over Snoop Dogg. Die krijgt zijn eigen biopic. Gaat die ook zelf produceren. En ik hoor je al denken, wat is nu weer een biopic? Wel, het is blijkbaar de moderne benaming voor een biografische film. Ja, zo staat het in de krant vanochtend. En daarom is hij keuze 1 vandaag.
1: 662. I just wanna make you sweat.
0: Samen met een Fransman, u wel bekend, David Guetta en Snoop Dogg dus als keuze 1 met Sweat. Wil je die horen, kies je voor 1.
1: 71.
0: Ofwel ga je voor David Guetta solo. Ja, kan ook nog.

0: zou best ook wel benieuwd naar zijn, biopic, kan ik je vertellen. David Guetta en Love Don't Let Me Go. Welke van de twee wil je horen? Kom maar door in de Top Radio BE. Heb keuze 1 voor David Guetta en Snoop Dogg met Sweat? Of keuze 2 voor Love Don't Let Me Go van David Guetta, helemaal moederziel alleen?
1: Top!
0: Of Solo? Ja, lijkt een beetje op deze Sola van Enrique.

0: En dat zou nog eens een idee zijn. Zo stemmen met je hand omhoog. Exact. Ja, het is een idee voor de Summer Beat Battle. Dus zitten we middenin. Twee tracks uit de Summer Beat 1000. Waar jij dan mag voor kiezen via de Topradio BE-app. Nou, put your hands up voor keuze 1.
1: 600

0: God, dat is iets te lastig om vol te houden. David Guetta en Snoop Dogg met Sweat als keuze 1.
1: 71.
0: En als je een keuze 1 hebt, dan heb je natuurlijk ook een keuze 2. Het is deze, David Guetta en Love Don't Let Me Go. Zeg ik, welke wil jij horen? Kom maar door met jouw stem in de Top Radio BE-app. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zometeen.
1: Deze zomer...

0: Feest je vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: Jugal en zijn Jamaican Bam Bam.
1: Summerbeat Battle.
0: Ja, Bam Bammen gaan we er niet voor doen. Wel gewoon stemmen in de Top Radio BE-app. Dat was jouw opdracht deze donderdagochtend. Eigenlijk elke ochtend, want ik geef je elke ochtend twee tracks uit de Summerbeat 1000. Kan je dan uitkiezen, noemen we de Summerbeat Battle. En de winnaar, ja, die daar hoor je volledig. Vandaag als keuze 1...
1: 662. I just wanna make you
0: sweat. Deze David Guetta samen met Snoop Dogg, omdat vandaag bekend werd dat zijn biopic, zijn biografische film, zo heet dat tegenwoordig, effectief gaat uitkomen met zichzelf als producer, Snoop Dogg. David Guetta, Sweat als keuze 1 en dan had je ook nog...
1: 71.
0: Ja, deze als keuze 2. David Guetta en Love Don't Let Me Go. Om heel eerlijk te zijn, ja, zou ik voor keuze 2 gekozen hebben? Ik ga er niet over liegen. Is echt een van mijn favoriete tracks. Maar ik zag heel wat berichten binnenkomen in de Top Radio BE-app. Van Ivo bijvoorbeeld, Noah, Naomi, Vicky, Frank, Kim, Lloyd, Karin en ga zo maar verder, ga zo maar voort. Zij hebben zin in een stevige portie zweten. Dat is duidelijk.

0: Before this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Zometeen in de ochtend van Top. Een van de grootste tracks van de komende zomer, of van deze zomer eigenlijk. En nee, het is niet De Bausa en Magnetic. Wie dan wel, ontdek je zometeen na DJ Licious. Top!

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
4: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
3: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
4: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Even Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
10: Tickets. Highlightfestival.com. Top Techno.
11: Dat is Techno and More.

Betere iemand of Jonas Blue een beetje okay's? Ja, oprecht. Want komend weekend het tweede weekend Tomorrowland en ik bedacht net pot non de dekken, nu staat hij daar weer niet op de line-up. Ja, ik heb het even opgezocht. Het is al van 2019 geleden dat Jonas Blue de Boomse festivalgronden bewandeld heeft. En ik vind dat oprecht lang geleden. Ja, kijk, wie weet, volgend jaar opnieuw. Je hoort de Fast Car hier in de ochtend van Top. Zometeen de Praise Cats, Shined on Me, na James Hype en zijn Waterfalls.

Zometeen de voormiddag van Top Koen is er voor jou en hij heeft Martin Garrix en Ed Sheeran mee. Zometeen dus na de top headlines van 10. Ik heb nog Mau P en deze nek voor jou.

0: Dit is Stop!
1: Het ochtendnieuws en het lijkt als een filmscenario. Emiel Wallace. Hij legt het uit. Dag Emiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan de regionale luchthavens, dat schrijft de Standaard. Kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor de parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
3: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen, ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
2: Minister De Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. En prinses Eleonor gaat in Nederland studeren. In Utrecht begint sinds september aan de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbij kunnen studenten zelf een opleiding samenstellen door te kiezen uit verschillende sociale en geesteswetenschappen. Ze studeerde dit jaar af in het middelbaar in Brussel. Het is voor Eleonor haar eerste studie in het buitenland. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt nog wat warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
0: Dit is Top! Koen van der Sloten.
1: Op dit ogenblik is hij zijn valiesje aan het maken, want morgen is hij in ons land. Martin Garrix en Ed Sheeran, dit is Repeat It. Top.

Dat is de bedoeling om de beat te laten rocken vandaag met Eric E. De beat is rocking en dan wil ik je nu even laten kennismaken met een... Het zou een wachtmuziekje kunnen zijn, dat je zo belt naar een of andere klantendienst en dat het dan wachten is. Maar plots zit daar dan ook een melodie in die wel bekend is. We zitten in 2004. Het is een nummer van Fatima Yamaha. Fatima Yamaha. Zou die op de hoogte zijn van dit? Alok en Khalid. Dive Into Me is dit een hele goede morgen.

Het is donderdagochtend en als jij op dit ogenblik nog een lege agenda hebt voor zaterdagavond, ja, dan begint het toch wel te spannen. Maar geen paniek, ik ben bij je, we gaan dat samen oplossen. Komende zaterdag, 25 juli, dan is er de Top Retro Arena, de party in Boho Village in Blankenbergje met op de line-up DJ HS. En je mag dat eens opzoeken, dat is een gigantisch grote naam die nog eens aan de deks gaat staan. Ook Steve W, Steph DNO en Vinyl. Gaat hij dan ook met Vinyl spelen? Dat zou toch wel het minste zijn wat hij kan doen met zo'n naam. Maar ik mag dus tickets weggeven, duo-tickets. Het enige wat jij moet doen, is het antwoord geven op... Oh, het is met een vraag. Is antwoord geven op de volgende vraag. Spannend moment. In deze toch wel nu al spannende quiz. Want welke kustgemeente moet jij intoetsen op je GPS als je daar naartoe wil? Het is met meer keuze.

0: A. Blankenberge. Is dat B. Westende. Of is dat C. Knokken. A. Blankenberge. B. Westende. Of C. Knokken. Je definitieve antwoord heb ik nodig.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

en Lamix met We Could Be Together. En dan gaan we nu samen handje in handje naar een plaats waar je eigenlijk niet mag komen als je niet bent opgekleed. En het is ook een plaats waar veel camera's zijn. Fotografen, die zijn ook aanwezig. En volgens mij ook heel veel hoge hakken. En die hoge hakken, die staan meestal op een red carpet. En die heb ik toevallig mee vandaag.

Tijdens de zomermaanden kan je elke dag leuke tickets winnen. En dat hebben we ook de afgelopen minuten gedaan. Sylvia Staes en ook... Oh, ik ben die naam kwijt. Wacht. Oh, ik ben de naam kwijt. Kevin. Kevin, dacht ik. Ook die wint. Maar heeft een berichtje ontvangen van mij ondertussen. En dit is zo leuk om te mogen spelen. Het is ook een beetje Engelse les. Want aan het begin gaat hij zeggen van... Return of the Mac. Get up. What it is. What it does. What it is. What it isn't. En dat komt er allemaal aan in deze Macklemore Can't Hold Us.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

0: of shit.
1: Als we dit zouden vergelijken met een soap, dan is er morgen de seizoensfinale. Een beetje drama kan nooit kwaad bij Bart-Jan de Prateren. Hij mag dus vertellen of deze track, die we zometeen nog eens gaan spelen, doorgaan of niet. Het gaat over Crisscross Amsterdam met Willy William en My Oh My. Begin deze week ging het eigenlijk geweldig, maar gisteren hadden ze een totale off day. Dat kan gebeuren, nieuwe dag, nieuwe kansen. En die kansen zijn dus, ja, misschien wel positief. Ik weet het allemaal niet. Jij mag zeggen of je het een hit vindt of een shit. We mogen hem spelen. Crisscross Amsterdam, nieuwe track met Willy William. Dit is My Oh My, hit of shit.

If you want me, if you need me. Ja, op dit ogenblik lijkt het alsof de mensen ze helemaal niet nodig hebben. Excuses, maar het is wat de mensen denken. Het zijn eigenlijk allemaal shits geworden. Jochen, die maakt zich ook een beetje boos. Ik kan het niet aanzien dat mensen dit goed vinden. Kalm blijven, Jochen. Morgen het officiële verdict in de Top Hit 40.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je camionette een zak slimmer. Pardon.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

en Sofia en Zou en Tiesto met Mwaki. En dan moeten we het ook eens hebben over iets wat in het nieuws zit en zal je nog wel een aantal keren horen vandaag. Maar het zit dus in het nieuws vandaag. Het kabinet van onze mobiliteitsminister heeft een foutje gemaakt. Het is niet Annick de Ridder zelf, maar dus iemand van het kabinet. En het gaat over een geheim document dat per ongeluk is verstuurd naar het volledige parlement. En dat was dus niet de bedoeling. Het gaat over subsidies aan regionale luchthavens. Als je dan zelf eens begint na te denken, hebben we dat niet allemaal al eens gedaan? Zo'n foutje gemaakt, zoiets verstuurd naar iemand en dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. De bekentenissen mogen binnenkomen. Ik zal misschien zelf even beginnen. Ik denk dat het 15 jaar geleden is of zo, dus maakt op zich niet uit. Maar ik heb ooit een ex-baas beledigd. Ja, nu dus ex-baas. En ik wou dat tegen een collega zeggen, maar ik had het verstuurd naar de baas zelf, omdat ik aan die persoon aan het denken was. En ik heb dan eigenlijk de belediging naar hem verstuurd. En ik heb dat dan een beetje moeten uitleggen, maar die had ook wel door van, dat gaat hier over mij. Met andere woorden, wil jij ook een bekentenis doen? Heb jij ooit eens een foutje gemaakt waarvan je dacht, dat was niet helemaal de bedoeling? Bekentenissen mogen anoniem via de Topradio BE-app. Dit zijn Years and Years met King.

Ik zeg altijd tegen mezelf, niet meezingen, niet meezingen. Meestal lukt dat. Maar bij dat stukje van OA, dan is het toch altijd moeilijk om je in te houden. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Ja, een moeilijk momentje, want dit is het ogenblik dat mensen bekennen wat ze ooit fout hebben gedaan. Een foute mail verstuurd, een fout berichtje of een fout telefoontje. Ik ben eens aan het kijken wat er allemaal is binnengekomen. Quincy die heeft het volgende meegemaakt. Ik heb ooit bij mijn ex-bazin... Is het door dat voorval gebeurd? Dat staat er niet bij, maar laten we daar even van uitgaan. Die heeft ooit eens gebeld en hij zei schat tegen de bazin. Maar hij dacht dus dat hij met zijn vrouw aan het bellen was. Een beetje gênant moment moet het geweest zijn, of net niet. Je weet dat allemaal niet. En het volgende verhaal, ik weet niet of ik het moet geloven, maar Sven die heeft ooit eens in een zotte bui, we zijn dat allemaal, een sms willen versturen naar zijn vrouw, dat hij alle hoeken van de kamer ging laten zien aan zijn vrouw dus, mag. Maar heeft het per ongeluk naar zijn schoonmoeder verstuurd en blijkbaar zou die geantwoord hebben met oké. Al ben ik er dus niet helemaal van overtuigd dat dit verhaal effectief gebeurd is, maar goed, ik laat het even in het midden. Als ik denk aan mijn ex-schoonmoeders die ik al gehad heb. Nee, dank u. Dit is Slam in de ochtend van Top Lifetimes.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: En deze witte man gaat nu het nieuws aankondigen, als dat mag tenminste. Emile Wallais, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn onder meer klachten ingediend bij Unia en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
4: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft met zijn Russische collega Lavrov over de oorlog in Oekraïne gesproken. Het gesprek vond plaats in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Na het gesprek werden er geen verklaringen afgelegd. Gisteren zat Oekraïns president Zelensky ook al samen met de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
2: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E17 naar Antwerpen. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West moet je een twintigtal minuten bijtellen. En op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een twintigtal minuten bijtellen. Op de E40 dan in de richting van de kust sta je aan te schuiven tussen Aalter en Oostkamp. 40 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 5 minuten.
1: Dit is Stop! Van der Sloten.
2: Ze hebben op dit ogenblik een gigantische hit te pakken, maar het begon 12 jaar geleden met deze If I Lose Myself.
1: Top.
2: Alesso en One Republic.

0: kennen in dit...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word juichend wakker en ik ga juichend slapen.
0: We hebben het allemaal wel eens. En het is oké. Je mag dat toegeven. Je moet niet verlegen zijn. We zijn bij je om je te steunen op deze donderdagvoormiddag. En gelukkig zijn er dan zo van die liedjes waarvan je denkt, ja, dat gaat helpen, dat gaat helpen. En ik heb er zo eentje gevonden. Deze van de Urban Cookie Collective. Ah, je voelt het meteen, hè. Dit is jouw donderdag. Come on. The key, the secret.

Altijd leuk om deze te mogen spelen. De Joël. Joël Curry. En dat was Whisper. Topradio BE-app staat ook altijd open in de studio. En dan zie je sommige dingen binnenkomen, zoals Kimberly. Die zegt zo plots uit het niet, zo plotsklaps. Heb je geen Vamos a la Playa liggen? Goh, ik heb dat wel liggen. Maar het is zo, als ik dat ga beginnen spelen. Stel nu dat ik een stukje zou spelen, dan gaat er iemand zich beginnen kwaad maken. Zo. Maar allez, kom. Klein stukje voor Kimberly. Allez, het is

ik zei toch dat iemand zich ging komen kwaadmaken bij Beyoncé. Allee, dit is Beyoncé niet. Maar goed, er zit iemand in die zich kwaad maakt. Minste wat je kan zeggen. Dit is Break My Soul.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Krijgen we.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol met

In the terms and conditions. We weten allemaal wat het betekent, maar eigenlijk ook niet. Want de inhoud, is er iemand die de algemene voorwaarden volledig leest? En dan heb ik het niet over het naar beneden scrollen en op oké duwen. Dat is niet wat ik bedoel, want ja, dat doen we wel. Dit is Parachute Youth. Can't get better than this.

0: 12:30 geworden en waar sta je op dit ogenblik aan te schuiven op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West? Een 15-tal minuten bijtellen. Op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 15 minuten. En dat is ook het geval op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De langste vertraging staat er op dit ogenblik op de E40 naar de kust tussen Aalteren en Oostkamp. Moet je op dit ogenblik 40 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Ik ga een kleine voorspelling doen en dat is altijd gevoelig. Maar ik denk dat sommige collega's die een beetje verlegen zijn, dat die de komende minuten plots wat gaan loskomen. Dat ze denken van, wel ja, ik ga ervoor. Kom aan. Gwen Stefani, dat ze gaan meedoen op deze I Can The Sweet Escape.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Muziek en magie.
2: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
2: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
2: Interesse in machines.
7: Check.
2: Goede werksfeer.
7: Yes.
2: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
8: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
13: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
14: Tickets. Highlightfestival.com.
15: Top Techno.
16: Dat is Techno and More.

zou aan mij kunnen liggen, maar zou het kunnen, misschien denk ik ook gewoon te veel na, dat ik dat nog ging zeggen, maar zou het kunnen dat muzikanten allemaal dezelfde papa hebben? Ik ga ervan uit dat papi en papa hetzelfde betekent. Ik ga me even verduidelijken. Ken je dit liedje van Kraantje Papi? Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Zou dat dezelfde papa zijn van Topic?

En dat mag je doen naar Jessie kijken. Ze ziet er nog steeds geweldig uit. Ik zie ook heel vaak op de sociale media dat ze een schoonheidssalon bezoekt. En ik zou een kleine bekentenis willen doen. Ik weet niet of dit een goed idee is dat ik dit nu ga bekennen. Maar ik heb binnen een tweetal weken voor het eerst in mijn leven een afspraak. Dit is... Ja, ze gaan mij afmaken. Ze gaan mij afmaken. Ik heb een afspraak in het schoonheidssalon. Ik weet het. Het is niet oké.

0: Dit is Top.
1: In het middagnieuws gaat het over een foutje van AI.
2: Ai, ai.
1: Emiel, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Voor het eerst heeft AI een bedrijf zelfstandig gehackt. Het gaat om het model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Inti de Keukeleire.
4: Stel dat je dat voor militaire doelstellingen gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
3: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 5,90 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd diesel al duurder. Er zijn al meer dan 160 klachten ingediend tegen de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Tijdens haar optreden op de Gentse feesten maandag deed ze de oproep alle witte mannen naar achteren. Het was niet de eerste keer dat ze die oproep deed tijdens een optreden. Er zijn klachten ingediend bij UNIA en bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De kans op bodemdroogte in ons land is sterk gestegen. Die is nu 11 keer hoger dan 100 jaar geleden. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie. Onderzoeker Patrick Willems van de KU Leuven.
5: Door de klimaatverandering wordt onze lucht gemiddeld warmer. En warmere lucht kan meer waterdamp opnemen. En daardoor krijg je, als het droog is, krijg je heel veel verdamping. Die verdamping die blijft doorgaan tot onze lucht verzadigd geraakt. En omdat die lucht meer waterdamp kan bevatten, krijg je dus typisch langere periodes zonder neerslag. Maar tegelijkertijd gaat er tijdens die warme dagen ook heel veel water verdampen.
3: Experten raden daarom aan om verharding te vermijden en zoveel mogelijk groen aan te leggen, net als een regenput. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 50 minuten aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: De klassementsmannen hebben wel de indruk dat het een rit voor de vluchters zou zijn. Dus dat de sterke klimmers misschien wel eens een kans krijgen vandaag. En dat de klassementsmannen ook ruimte gaan geven aan mannen zoals een Carapaz, die we al heel bedrijvig hebben gezien, om misschien eindelijk diep in de Tour toch eens voor die ritzegen te kunnen strijden.
3: Remco Evenepoel staat voorlopig tweede in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele trui Pogacar. De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
7: Hey Koen, je wil ook mee naar het schoonheidssalon? Dat gaat dan al wat zijn, hè, met jullie twee tezamen.

Wat een gezellige middag, Tayo Cruz en Dynamite. En plots heb ik dus een aantal minuten geleden toegegeven dat ik binnen 2 weken een afspraakje heb geboekt bij de schoonheidsspecialist. Mooi toch? Ik bedoel, het was eigenlijk niet de bedoeling. En ik dacht, de mensen gaan mij afmaken, omdat ja, een man die dat toegeeft, ik dacht, dat is nat dan. Maar Wouter, die zegt, niet oké. Ik ga om de 6 weken voor een medische pedicure. Olala. Hele dagen heeft hij veiligheidsschoenen aan en dat eist ook zijn tol. Er is niets aan te doen, dus zo rampzalig is dat allemaal niet, zegt Wouter. Nee, goed dat je het even zegt. Shani die zegt, ja Koen, ik zal het niet doen, want het gaat niet veel helpen. Dankjewel. En Andy zegt, waarom zouden

Ik maak mij nu de bedenking, hadden we dit eigenlijk wel mogen spelen van Sophie Straat Thomas Gray met Rumors. En dan zie ik de titel van de volgende, dat zou eigenlijk ook al gevoelig kunnen liggen, Lost Frequencies met Black Friday.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

to put up with the drama no more.

0: Het lijkt alsof ze zich ook een beetje aan het kwaad maken is. Laat ons hopen dat het allemaal is goed gekomen bij deze Soul Central en The Strings of Life. En jij dacht ongetwijfeld, Jannie is dat vergeten, hè? Nee, nee.
1: Dit is top.
0: Ah, maar wacht, dat heb ik niet nodig. Even wachten. We gaan dit doen.
1: Daily Dilemma.
0: Ah ja, het Daily Dilemma. Je dacht ongetwijfeld, die is dat vergeten? Nee, nee. Ik dacht, ik ga even wachten, omdat de feiten zich op dit ogenblik aan het afspelen zijn. Het dilemma van vandaag is heel eenvoudig. Samen met je collega's lunchen of toch blijven zitten op je werkplek en daar eten. Samen met je collega's of alleen, maar dan wel om te kunnen doordoen en een beetje tijd winnen en snel naar huis kunnen. Allee, jouw mening.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.

0: Heeft een aantal namen. Je zou hem kunnen kennen als Oliver Heldens, maar doet het ook als Hilo, dacht ik. En ik zag een filmpje opduiken op Tomorrowland, dat hij plots zo gewoon tussen het publiek ging wandelen. En dat hij dan gewoon iemand aansprak, maar zo'n fan van Hilo zelf. Dus ja, hij zag het aan de merchandising die hij aan had. Oliver Heldens met Koala. Volgens mij een beestje wat we allemaal willen zijn. Maar zo'n koala. Allee, oké. Eén, dat is schattig, zo'n koala. Oh, koalaatje in huis halen. Nee, zal niet mogen. Maar zo'n koala, dat slaapt bijna 22 uur per dag. Hoe zalig kan het zijn?
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: David Guetta, Angel Martin. Human.
1: We make you move.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
6: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begin er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

Je zou het eens moeten weten. How I Feel. Nee, het is niet nodig, jongen. Nico en Vince en Fall and What At. En dit moeten we ook nog even doen. Daily Dilemma. Want vandaag is het topic wat we hebben aangesneden. Woordkeuze. Het gaat over samen lunchen met je collega's. Ben jij de collega die dat doet in teamverband? Of ben je de collega die gewoon op zijn stoeltje blijft zitten en dan doorwerkt, maar wel een snelle hap eet? En ik zie vooral heel veel mensen die het samen doen, die daar wel een momentje van maken. Je hebt ook soms momenten die om 12 uur stift de bel luiden van mannetjes, het is van dat. Je hebt altijd een collega die initiatief neemt om te gaan eten. En dat is goed, moeten we erin houden. Christophe die beleeft wel heel leuke momenten. Die zegt altijd samen met mijn collega's, maar dat zijn goede vrienden ook. We gaan zelfs samen op vakantie naar Spanje. Ik zou mijn collega's niet op ideeën willen brengen om samen naar Spanje te gaan. Maar goed, je weet nooit dat een collega zegt van, kan je initiatief nemen? Nee, maar kijk, vandaag moeten we helemaal alleen lunchen. Want dat momentje vindt bij ons nu plaats. Ja, ik zit nog even vast in de studio, dus je weet hoe dat gaat nog. Even geduld en zo. Maar het is leuk om te zien dat jullie er samen een

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur en AI ligt alweer onder vuur. Emile Wallace, die weet meer.
6: Goedemiddag. Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukenleire.
7: Stel dat je dat voor militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
6: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
8: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen sterkte uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
6: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
1: Ik vul je donderdag namiddag met heel veel goede muziek en heel wat liefde. Die komt onder andere van Eva Simons en Will.i.am.

0: Radio.
1: Ze zullen blij zijn bij Tomorrowland. Ze hebben zo net de toestemming gekregen om tijdens het tweede weekend wel pyrotechnieken te gebruiken aan de mainstage. Dat zijn die kleine vuurwerkjes aan de voorkant. Grote vuurwerk aan de achterkant mag nog altijd niet. Wat ik een beetje raar vind, want op de nationale feestdag werd dat in Brussel toch afgestoken. Ik weet niet hoe het zat. Joel Corry bij Top Nu. Het

0: je waar?
1: Weet je waar de piramide van Austerlitz te zien is? Ik herhaal het nog eens. De piramide van Austerlitz. Het is echt een uniek historisch monument op het hoogste punt van een gemeente met een platform en een obelisk. En het is, denk ik, als ik de foto zie, een beetje te vergelijken met de Leeuw van Waterloo bij ons. Of het is te zeggen, iets piramideachtig. En je kan er naar boven en het is een monument en het heeft iets met de oorlog te zien. Misschien ben je er al geweest, misschien totaal niet. Als je het weet, stuur het even door via de Topradio BE-app. Ik zal al een paar tips geven. De piramide van Austerlitz is niet in Duitsland. Ook niet in Zwitserland. Daar is het ook niet. En ook niet in Oostenrijk. Dus dat moet je al niet sturen. Dat is al. Waar wel? Als je het weet, stuur het even door via de

0: onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ik vroeg, weet je waar de piramide van Austerlitz te zien is? Velen dachten dat het in Egypte was, omdat piramides automatisch... dan krijg je Egypte in je hoofd, dat snap ik ook wel. Ik had jullie al een beetje geholpen ook. Ik zei dat het niet in Duitsland ligt. Ook niet in Oostenrijk en ook niet in Zwitserland. Ik vind Zwitserland veel leuker dan Schweiz. Want zo moet je het eigenlijk wel zeggen. Ik weet het wel, maar ik zeg altijd Zwitserland. Daar ligt het allemaal niet. Het ligt eigenlijk gewoon in Nederland. En het ligt vrij dicht nog in Utrecht. Een gemeente ernaast. Woudenberg heet het. Nederland is sowieso leuk om te wandelen en te doen. En je kan die piramide ook gewoon gaan bezoeken. En dat heeft alles en nog wat te maken met de oorlog. Want het is eigenlijk een soort van eerbetoon aan Napoleon Bonaparte wat daar blijven staan is. Het is hoog. Je kan erop. Op de trappen. Moet je wel een beetje in conditie zijn als ik de foto's zo zie. Er waren er maar een paar die het juist hadden. Die hebben het denk ik al gedaan en gezien daar in Nederland. Dus als je in de buurt bent, de piramide van Austerlitz. Ga het eens bekijken.

0: Je weet dat we in ons land verwend worden met heel veel dancefestivals tijdens de zomer. Ik tip jou zo meteen terug eentje die je absoluut niet mag missen, omdat het onder andere aan de zee is. En dat is superleuk. Farruko komt er ook aan met Peppas. Op de weg geen problemen. Op dit moment zijn er geen enkele files die langer zijn dan 5 minuten. Profiteer ervan.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.

Leuke festivals deze zomer. Je kan echt geen weekend zonder, ik ook niet. We gaan van her naar der. En op zaterdag 8 augustus is het David Guetta op het strand in Zeebrugge met zijn gigantisch grote show. Waarbij ongetwijfeld ook dan weer zijn set gaat beginnen met Titanium. Dat is raar, maar altijd tegenwoordig is dat zijn eerste song. Leuke en goede keuze. Maar een week later in Zeebrugge, op diezelfde site daar op het strand, is er Weekend Dance. 14, 15 en 16 augustus is dat. Onder andere met Anima, Maupi en Tiga op de affiche, maar ook, en daar kijken heel veel mensen naar uit, denk ik, de gasten van Another. Het wordt een hoogtepunt als ze deze spelen, deze Talk.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
2: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
9: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
10: Kom je anders mannetje bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
9: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
12: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
13: Tickets. Highlightfestival.com.

Er is een ranking gemaakt van de 10 beste luchthavens in Europa, maar ook een ranking van de 10 slechtste luchthavens van Europa. Ik kan je zeggen, we staan met een luchthaven in de top 3 bij de slechtste. Als je wil weten welke luchthaven het is, blijf even hangen.

Er is een ranking uit van de 10 beste Europese luchthavens, maar ook van de 10 slechtste Europese luchthavens. Je mag twee keer raden. We vallen in de prijzen en het is niet bij de beste luchthavens. Ik zal even de top 3 overlopen, want als jij binnenkort nog met vakantie gaat of je wil nog een reis boeken, kan je daar misschien wel rekening mee houden. De top 3 van de slechtste luchthavens, volgens eigenlijk ratings die door de passagiers zijn gegeven natuurlijk. Slechtste op 3 staat Nantes Atlantique Airport, dat is in Frankrijk. Stad Nantes natuurlijk. Op 2 staan wij met Brussels South of Charleroi Airport. Bij de 2 slechtste dus. En de slechtste luchthaven waar je echt beter kan wegblijven is Heraklion in Griekenland. Ik wil positief eindigen, dus ik geef je ook de top 3 mee van de 3 beste luchthavens die uit die ranking komen. Op 3 staat Helsinki Airport in Finland. Is dat? Ja, als je naar het noorden gaat, de lat ligt daar een beetje anders natuurlijk. 2 is voor een Portugees luchthaven. Francisco de Sá Carneiro Airport is de 2e beste Europese luchthaven. En de beste zou Istanbul Airport zijn in Turkije. Ik moet wel zeggen, bij die laatste heb ik een beetje mijn twijfels. Heb ik toch ook eens wat voldoende mee gehad. Maar kijk, soms is het ook een beetje factor geluk.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur. Emiel en ik gaan even achteraan gaan staan. Hier wordt niet vals gezongen.
5: Goedemiddag. Gelijke kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar al zo'n 200 klachten over binnen. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht, daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn ook helemaal van de kaart geveegd. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 158 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
6: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
4: 1 file die opvalt, R1 richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Berchem verlies je op dit moment 20 minuten.
3: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
4: Met zometeen de Chemical Brothers, Do It Again. Him ga ik draaien en er is een JBC hoofdtelefoon te winnen. JBL, sorry.
3: Top!

0: Binnen minder dan 10 minuten geef ik zometeen een JBL hoofdtelefoon weg. Die zijn leuk, die zijn hip, ze zijn draadloos en hebben ook nog eens die ruisonderdrukkingsfunctie. Hoe we dat gaan doen, leg ik jou zo meteen wel uit. Maar hou alvast de top-app klaar, want die heb je wel nodig. Hallo, wie zijn jullie?
1: Wij zijn van Hero Staatsehem en wij houden van Top Radio.
0: Ah, dat is goed. Dan hebben we iets gemeen. Ik hou ook wel van Top Radio. Het heeft vooral met de muziek en de collega's te maken. Mel King, zometeen Madison. Dit zijn de Chemical Brothers nog eens.

Deze week en ook volgende week nog mag ik elke dag een JBL hoofdtelefoon weggeven. Het zijn draadloze en kan je zeggen, ik ben er een beetje jaloers op, want voor radio hebben we altijd van die hoofdtelefoons met draad en dat zit altijd in de knoop. Dat is een beetje vervelend. Dus draadloze hoofdtelefoon en ook nog eens met een ruisonderdrukkingsfunctie, waardoor je eigenlijk niks van achtergrondgeluiden nog hoort. Ik geef hem weg aan jou als jij mij zo meteen het woord kan doorsturen via de Topradio BE-app, wat je niet hoort omdat er te veel ruis is. Dus ik laat een stukje horen uit The Sun is Shining van Axwell en Ingrosso. Ik denk wel dat jij die tekst kent. En dan stuur jij mij het woord wat je niet kan horen. Dit is de opgave, spit je oren. Diamonds to behold. Waiting to... Daar is hij al, welk woord ontbrak.

stuur het mij door. Probeer de vijfde te zijn, krijg je van mij die hoofdtelefoon. Zometeen Dua Lipa met Physical bij het top. En ik draai ook nog Clooney en Groovy Theory One Question, een van de hits van dit moment. Dit hier is Naughty Boy.

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allega's.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: Je kon er net één woord niet horen in The Sun is Shining van Axwell en Ingrosso. Als je het mij doorstuurde en je was de vijfde, kreeg je van mij DJ BL hoofdtelefoon. Dit was de opgave. Nog eens luisteren. Diamonds to behold. Welk woord hoorde je niet? Dat was de opgave en Tom uit Braschaat die wist er wel raad mee. Tom, welk woord was dat? Nee, wacht een moment. Ik moet één ding doen. Zijnde Tom op de mengtafel steken. En dat gaat niet omdat hij er nu even niet op zit, maar ik ga dat oplossen. Als het even mee zit, dan lukt mij dat wel. En dan kan ik Tom daar toch nog insteken. Kunnen we samen naar Tom luisteren, want Tom had wel degelijk het juiste antwoord. En dat juiste antwoord ga ik toch moeten passeren. Ik krijg hem er niet op. Het was dit hier. Het was Waiting to Unfold. Had Tom helemaal goed, met andere woorden. Hij krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon. Ik ga hem opsturen. Tom, veel plezier ermee en tot de volgende.
1: Bezoek de JBL pop-up store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL aanbod op

0: Het zal vooral voor zaterdag zijn. Temperaturen dan 6, 27 graden in het binnenland zelfs. Iconisch nummer, Axwell en Ingrosso met Sun is Shining trouwens. Opvallend veel foute antwoorden over dat woord dat je moest doorsturen daarnet. Dat is niet altijd zo, dus het was vandaag misschien iets moeilijker dan anders. Morgen nieuwe kansen voor zo'n JBL hoofdtelefoon.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Vandaag een nieuwe dag in de Tour. Je hoorde net Remco Evenepoel zeggen dat hij vooral wil een beetje krachten sparen voor de komende dagen. Gewoon heel huids aankomen en niet zoveel gaan uitvoeren vandaag in die rit van de Tour de France. Waar het wel over gaat in de kantlijn, en vind ik wel belangrijk, is, je hoorde het gisteren Jasper Philipsen zeggen, dat hij zijn Instagram-account heeft verwijderd, omdat daar gewoon veel te veel bagger op binnenkomt bij momenten. Blijkbaar heeft Remco Evenepoel dat ook al gedaan, al eerder, en heeft hij momenteel ook geen Instagram. Ik vertel je zo waarom.

0: dak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
6: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
7: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
8: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer.

We zijn tegenwoordig bijzonder hard. Het heeft te maken met het verwijderen van internet en vooral Instagram-accounts van grote sterren. Bijvoorbeeld, we lazen en we hoorden het Jasper Philipsen een paar dagen geleden zeggen dat hij zijn Instagram-account heeft gestopt, omdat er gewoon veel te veel bagger op binnen is gekomen. Jasper Philipsen, die trouwens in de Tour de France heel goed doet. Dat heb je ondertussen ook al vernomen. Vandaag reageert zelfs Remco Evenepoel op hetzelfde fenomeen. Hij zegt, ik heb dat al gedaan, ja, net voor de Ronde van Vlaanderen dit jaar, omdat ik daar ook een beetje in het oog van de storm was terechtgekomen. En dan verschijnen er zoveel berichten die je eigenlijk totaal niet wil lezen. Zoveel negativiteit op mijn eigen kanalen. Dan stop ik daar liever gewoon mee, want ik heb daar niks aan. En dat weerhoudt dan natuurlijk die communicatie tussen dat soort mensen en het publiek. Dus ik denk dat we misschien met z'n allen kritisch moeten blijven. Dat zeker en vast. Maar het is vaak ook de manier waarop het geschreven wordt. En als iets geschreven is, is het ook altijd veel harder dan dat je het gewoon tegen iemand zegt. Moet je maar eens opletten. Als jij iets leest in een e-mail of in een bericht, dan komt dat gewoon veel harder binnen. Je denkt dan altijd veel slechter en veel negatiever dan dat iemand dat gewoon op een bepaalde toon, dat kan ook een vriendelijke toon zijn, tegen iemand live vertelt. Denk daar maar eens over na. Als je nog eens jezelf uitlaat bij iemand op zijn Instagram bijvoorbeeld. Everybody.

Bij ons gaat de beat altijd door. Ook op donderdagnamiddag is dat niet anders. Heel veel goede muziek heb ik voor jou. Zometeen Faithless na 3 uur met We Come One. En Jonas Blue en Malif zit er ook tussen met Edge of Desire. Dat geeft dat extra zomerse gevoel. Down Under, dat is Australië wat mij betreft. Lou en Colin Hay, net voor het nieuws.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3:00, het nieuws krijg je van Lore Brijsing. Lore, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna 2 miljoen euro. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Gelijke Kansencentrum Unia vindt de oproep van Sophie Straat aan witte mannen geen discriminatie. Straat riep tijdens haar optreden op de Gentse feesten op dat alle witte mannen naar achteren moesten. Volgens Unia gaat het om een symbolische en artistieke uiting en werden witte mannen niet daadwerkelijk uitgesloten. In totaal kreeg Unia daar een 200-tal klachten over binnen. In de buurt van Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nog eens bijna 9000 mensen geëvacueerd door de bosbrand daar. Die blijft uitbreiden. Het gaat om inwoners van een dorp dicht bij de brand en toeristen van 3 campings in de buurt. Ook gisteren werden ook al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Al 2.400 hectare is in de as gelegd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. En een recordtransfer voor Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor 40 miljoen euro naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Eerst nog wolken met kans op een bui, maar stilaan meer zon. Maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
2: Ik stuur niemand naar achteren. Integendeel, zet allemaal maar eens een stapje naar voren. Een beetje dichter bij de radio vanmiddag.

Op Tomorrowland was er ook een symfonisch orkest en die hadden ook het idee om Faithless te brengen. En als je dat dan hoort, dan klinkt dat met een symfonisch orkest heel speciaal. Ik laat het nog even horen. Ik kan je zeggen, dat is iets wat behoorlijk binnenkomt en dat begint dan zo. Het is niet Week on One, wel Insomnia, maar dat had je al door. Kijk, ook dat is Tomorrowland. Ook dat kan je je aan verwachten het komende weekend. Voor weer 3 dagen heel veel plezier daar in Boom in de Put. Zoals ik het daar soms wel eens noem. Kato en John, Turn the Lights Off krijg je zometeen. Na Another, deze

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Jij en ik gaan weer een song kiezen uit de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 leukste zomerplaten die wij eind juni hier netjes op een rijtje hebben afgespeeld. Ik heb hem hier voor mij staan, want je vindt hem nog altijd terug op topradio.be natuurlijk. Met andere woorden, ik heb van jou een getal nodig. Een getal, en dat komt dan overeen met een song uit de lijst. Stuur me maar even door wat jij wil horen. Met andere woorden, een getal waar jij iets mee hebt. Dat kan jouw leeftijd zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook iets totaal anders zijn. Je huisnummer, je postcode. Een getal die jouw geluksgetal is. Als het maar iets is dat ik kan matchen aan die Summer Beat 1000. Met andere woorden, iets tussen de 1 en de 1000.

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Summer Beat 1000 roulette.
1: Ik verzoek jou om een getal door te sturen via de Top Radio BE-app. Een getal in onze Top 1000 roulette, onze Summer Beat 1000 roulette. En we gaan vandaag een beetje, anders dan anders, de spirituele kant op. En dat heeft alles te maken met Flora. Flora die stuurt mij: ik ga dit weekend naar Tomorrowland. En ik ga mij, zoals elk jaar, verkleden. En dit jaar verkleed ik mij in een engel. En Flora laat ook weten dat ze een beetje bezig is met de spirituele wereld en alles daar rond. En ze zegt: het getal 477 is eigenlijk het engelengetal. En dat zorgt voor een sterke verbinding met de engelen en de spirituele rijken. Beste Flora, nummer 477 in de Summer Beat 1000 was ook gewoon voor Daddy Yankee.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
4: Zo dus.

0: Morgen is het alweer vrijdag en dan is hij er weer.
1: Top Hit 40.
0: Elke vrijdagmiddag tussen 1 en 4 en ook op zaterdag is dat het geval, krijg je de Top Hit 40 hier bij Top. Ik presenteer jou morgen de 40 meest populaire hits van de afgelopen week. Het zijn de 40 meest gedraaide songs bij Top. Afgelopen week stond, en dat kon moeilijk anders denk ik, Shakira al weken echt op 1 met Die Die. Had alles te maken natuurlijk met dat WK voetbal. En ik vraag me gewoon af, gaat dat morgen nog altijd het geval zijn? Want morgen is een nieuwe week. De week is eigenlijk vernieuwd ook met het WK, wat afgelopen is. Dus staat zij nog altijd bovenaan of wordt het iemand anders? Je hoort het morgen namiddag tussen 1 en 4 hier.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
14: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
15: Tickets. Highlightfestival.com.

Ik heb een vraag. Wat hebben Bram van Hee, Bad Bunny en Charlotte de Ketelare gemeen? Moet je maar eens over nadenken. Dat zijn drie mensen, ik zal het jou nu al vertellen, die alle drie heel goed zijn in hun vak, dat sowieso. En daar gaat Bram het zo meteen ook over hebben, over die twee anderen. Over Charlotte de Ketelare en over Bad Bunny, die gisteren natuurlijk in het Koning Boudewijnstadion stond. Het was grappig om bepaalde filmpjes te zien van mensen trouwens, die geen flauw idee hadden wat ze aan het zingen waren. Ze kraamden maar iets uit, alsof ze Spaans konden.

Ik heb vanmiddag heel veel goede muziek gedraaid, maar één song zat er niet tussen. En dat is zowat de hit van dit moment, vind ik toch? Ik krijg er zelfs kippenvel van. Wel, die song hoor je straks meteen na 4 uur, na het nieuws bij Bram van Hee. Zometeen nog Pitbull bij mij en deze Audimel, My Favorite Gang.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Stop!
4: Het is iets over vier. Lore is erbij gekomen met de headlines. Dag Lore, een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg, dat meldt het parket. Een vrouw van 69 werd er dood teruggevonden in een villa. Hoe de vrouw om het leven kwam is niet duidelijk. Haar partner werd meegenomen voor verhoor, maar is intussen weer vrij. De villa waar de vrouw gevonden werd staat al een hele tijd te koop voor bijna €2 miljoen. Het is niet duidelijk of ze ook eigenaar van de woning was. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
6: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Hè, want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Hè. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
5: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En een recordtransfer voor landskampioen Club Brugge. De Griekse aanvaller Christos Tsolis vertrekt voor €40 miljoen naar het Engelse Arsenal. Dat maakt de club zelf bekend. Het gaat om de duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit. Tsolis tekende een contract voor meerdere seizoenen. Hij is 24. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
3: Dit is Stop! Bram van Hee.
4: Gemiddeld genomen nemen de meeste Vlamingen deze week een zonvakantie. Het is overal zo wat rustiger in eigen land. Allemaal dankzij de gedachte Moving to the Sun. Ik ga nu draaien, die hit.

Let's go. Move Your Body, dat is gisteravond gebeurd in het Koning Boudewijnstadion. Ik kon er op Instagram via stories niet naast kijken. Gisteren heeft Bad Bunny, dat is die populaire streamingartiest, de populairste ter wereld, opgetreden in ons land. Het was een avondje Let's Get Spanish, want die heeft dus alleen maar Spaanse nummers. En tegenwoordig bij Wereldster is het zo'n beetje de traditie dat ze dan iets doen met een lokale artiest om hen zo wat dichter bij de fans te brengen. Ik vind dat hij een enorme kans heeft laten liggen om niets te doen met... Nee, heeft hij niet gedaan. De gemiste kans toch wel. Hij heeft wel een instrumentale versie gespeeld van Stromae en Alorondans. En dat klonk gisteren zo. Gitaartje.

moest de zang van het publiek van het hele stadion komen, want Bad Bunny die kan geen woord Frans en heeft ook niet de moeite gedaan om Alors on danse in Spaans te vertalen. Op zich vind ik dat ook wel een beetje jammer. Filmpje ging nog zoveel harder viraal gegaan zijn in dat geval. Goed, goedemiddag.

0: Wat heeft ons vandaag bezig gehouden? Wat zijn de meest gezochte woorden van de dag?
1: Vandaag om
0: 13:30 vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: vuurwerk Tomorrowland. Weekend 2 van het festival komt er namelijk aan. En vandaag was er nieuws over hoeveel spektakel je mag verwachten aan de mainstage komend weekend. Geen groot vuurwerk, dat is het verdikt. Wel klein vuurwerk, dat is al wat anders dan vorig weekend. Al mag ik het niet zo noemen, dat klein vuurwerk. Ze noemen het zelf beperkte pyrotechnieken. Dat is dan het mooie woord daarvoor. Dat gaat dus enkel aan de mainstage plaatsvinden van die vuurpijltjes eigenlijk die ze helemaal onder controle hebben en die niet zo heel hoog gaan. Dus dat mag je verwachten tijdens het komende weekend aan de mainstage van Tomorrowland.
1: En om
0: 12:30 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: WK-finale. Ja, het is nog altijd niet verteerd bij veel Argentijnen wat er is gebeurd op de WK-finale. De fans van de nationale ploeg van Messi hebben daarom nu een petitie gehouden waarin ze de FIFA vragen om de finale te herspelen. Dus ze willen eigenlijk dat de finale tegen Spanje nog eens wordt overgedaan. Hun argument is, en ik citeer hen letterlijk, er zijn controversiële en corrupte dingen gebeurd door de scheidsrechter. Dat zeggen de fans van Argentinië. Op enkele uren tijd hebben ze 61.500 mensen gevonden om de petitie te ondertekenen. Maar dat is eigenlijk niets vergeleken met een andere petitie die ook aan het lopen is. En dat is eentje die ervoor pleit om Argentinië uit te sluiten op een volgend kampioenschap. Ja, ook die gaat rond op het internet. 23 miljoen mensen uit 170 landen hebben die al ondertekend, die petitie. Dat is wel een pak meer. Dat is zelfs bijna goed voor een record voor de meest ondertekende petitie ooit. Laat het los, denk ik dan. Laat het gewoon los. Kans dat er een nieuwe finale komt is, denk ik, kleiner dan dat ik zo meteen naar huis vertrek en stilte begin uit te zenden op de radio. Ga ik niet doen. Dat gaat niet gebeuren. Maar goed ook. Zometeen DJ Licious voor jou. En dit is Maurizio.

0: flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Dit is perfecte workout muziek. Niet opgeven als je bezig bent. Eli Oaks, Running Around. Zeg, tegenwoordig is het leven van Rihanna iets minder glitter en glamour. Vroeger werd ze zo gespot in chique restaurants of clubs. Maar tegenwoordig duiken er foto's van Rihanna op waarbij ze zelf haar boodschappen doet. Met een zelfgeschreven boodschappenlijstje. Vind ik wel mooi om te zien eigenlijk. Dus als je aan Rihanna vraagt hoeveel een brood kost, dan gaat ze dat weten. In tegenstelling tot heel veel van haar collega's. Dat is mooi aan de zaak. Maar toch zal het wel ergens kriebelen, denk ik. Want ze heeft sinds kort een verrassingsoptreden gegeven tijdens een concert van Jay-Z. Dook ze plots op het podium. En ze heeft wel letterlijk gezegd, oh, ik heb dit zo gemist. Dus misschien is dat wel een hint naar een terugkeer. Het zou mooi zijn. Ik ga ze nog eens draaien met dit bijna vergeten liedje van Rihanna.

0: zou er inderdaad blij van worden. Het gaat overal vlot onderweg. Als je onderweg bent, is dat goed om te weten. Let wel op met de gas, want de toptune van deze week komt eraan. En dat is deze week een hele stevige. Ik draai hem zo na die chillen van de Second Voice. Don't stop, let me be. Komt eraan.
1: Ching, ching.
2: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik.

0: David Guetta had ooit een puntje van kritiek voor zijn publiek.
1: People are not dancing anymore.
0: Dat is een probleem natuurlijk. Ik was er niet bij op zijn set tijdens Tomorrowland in Boom. Dus mocht iemand kunnen bevestigen of er gedanst werd, ik wil het heel graag weten. Misschien was jij wel diegene die volledig uit zijn dak ging op die set van Guetta. Ik heb al zijn setlist eens bekeken en het valt mij vooral op dat het een ode is aan heel wat tracks uit zijn begindagen. Zo heeft hij ook mijn favoriete David Guetta track ever gedraaid in een festivaljasje. Dat moet ik er wel bij vertellen. Dat is deze.

0: The Holy Ground. Deze sound. Goed toch? Love Don't Let Me Go. Deze versie zat dus in de set van Guetta op Tomorrowland. Okido, en zo ben je opgewarmd voor de toptune van deze week. Ook die is van David Guetta en die festivalsfeer zit ook in de nieuwe Human.
1: Dit is de toptune of the week.
2: David Guetta en John Martin. Human.
1: We make you move.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteelromein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
6: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
7: Tickets. Highlightfestival.com.

Als jij huisdieren hebt, ik heb een vraag voor jou. Heeft jouw huisdier ooit al eens wat opgegeten waarvan je dacht... Jak, dit komt niet goed. Dit komt echt niet goed. Ik weet dat er honden zijn die de afstandsbediening van de televisie al eens als lunch namen. En ik heb ooit ook het verhaal gehoord van een kat die een condoom heeft opgegeten. En mocht je het je afvragen, ja, het was blijkbaar een gebruikte. Vraag mij ook niet waarom. Maar in die categorie is er vandaag een opvallend verhaal uit Nederland. Want daar is een zieke hond bij een dierenarts terechtgekomen. En dat dier was nog maar pas binnen. En het begon... Ja, ja. 6 damesonderbroeken uit te braken. Maar echt zo 1 voor 1 kwamen die eruit. De dierenarts heeft blijkbaar al heel veel meegemaakt. Maar dit was echt een verhaal om de wereld in te sturen. Met fotobewijs staat het vandaag online op heel wat Nederlandse krantensites. Ongelooflijk verhaal. Ja, die vrouw in kwestie bleef zich maar afvragen waarom de onderbroeken plots op waren. Maar het is allemaal uitgekomen. En wat heeft jouw hond al ingeslagen?

0: Ik las vandaag een zot verhaal uit Nederland. Een hond heeft daar bij de dierenarts 6 damesonderbroeken uitgebraakt. En dan was hij meteen genezen. Wat heeft jouw hond al allemaal ingeslikt? Komen zotte dingen binnen? Debbie uit Alkem bijvoorbeeld, mijn kat. Of ja, ik heb de vraag iets breder gesteld. Hè. Wat heeft jouw huisdier al ingeslikt? Mijn kat heeft de lintjes van de kerstcadeaus ooit opgegeten. En die was die hele week mottig tot die alles had overgegeven. En dan was het ook voorbij. De hond van luisteraar Kenny koudt elke dag opgedragen kousen. Die haalt hij dan uit de wasmand. Die koudt ermee en speelt ermee. Beetje vies vind ik dat wel. En dan heb ik ook nog een reactie van Sander. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat at jouw hond op?
1: Ja, mijn hond at eigenlijk altijd geldbriefjes van tafel.
0: Dus als er cash, geld op tafel lag, dan was die hond ermee weg. En had hij dan een voorkeur voor briefjes van 20 euro of van 50 euro? Of hoe ging dat?
1: Dat was eigenlijk al gelijk. Vanaf dat hij een briefje vond, vond ik allemaal stukjes overal terug.
0: Alright. Ja, dus er was al niks meer mee te doen. Oh nee, maar dat beest heeft je dan zoveel geld gekost, toch?
1: Ja, rond de 200 euro.
0: Oh nee.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Het is 5 uur en Lore is erbij gekomen voor de top headlines. Dag Lore, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
6: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
5: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten, nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
7: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwetloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid, voor alle duidelijkheid.
5: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
4: Dus na de straat van Hormuz is er nu ook de straat van Bab el-Mandeb. Dat ga ik sowieso onthouden. Moet ik wel nog een beetje op oefenen, die nieuwe straat die dus ook weer gesloten kan worden. Over gesloten straten of straten waar er hinder is. Op de E313, daar is een ongeval gebeurd tussen Herentals Industrie en Massenhoven, schuif je aan. Je verliest daar op dit moment een half uur. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb ik wel beter nieuws. Verlies je minder tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top!
4: Je weet het, 5 uur is gepasseerd en dan gaan we elke dag aperitieven. En er zit ook wat in voor jou, want jij kan een aperitiefpakket winnen.
3: Top.
4: Nu Lost Frequencies.

0: Komend weekend, zaterdag vooral, wordt de Belgische zomer opnieuw ingeruild voor een beetje meer een zuiderse zomer. Het is misschien een onpopulaire mening, maar ik vind dat het wel terug wat warmer mag worden. Ja, ik was eraan gewoon en ik vind het best fris nu, deze dagen. I know, het moet eens goed regenen en dat mag voor mij, maar dat wel 's nachts.
1: Ja, toch.
0: We zullen zien wat het wordt de komende dagen. In elk geval, wat je dan altijd goed kan gebruiken als het weer wat warmer wordt, dat is een lekker fris aperitiefje. Ik kan daarvoor zorgen, want nog de hele week deel ik van die aperitiefpakketten uit. Zometeen misschien wel eentje voor jou.

0: Get a Good Feeling. Dat hoor ik graag.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Shane Paul heeft weer wat ingezongen voor ons. Hij had tijd deze zomer. Ik heb zijn agenda eens bekeken. Die heeft dus geen optredens. Hoe zou dat toch komen? Hij had keuze uit 1000 Summer Beats. De lijst van de Summer Beat 1000 hebben we hem voorgelegd. En hij heeft daar vandaag weer eentje uitgehaald. Aan jou om te raden welke Summer Beat Shane Paul zingt. Ik ga hem zo meteen laten horen. Als je juist antwoord instuurt, dus dat mag een titel zijn of een uitvoerder. We zijn er allemaal niet zo moeilijk en zo streng in. En dan maak jij dus kans op dat Freshenet Solare Apero pakket. Spelen we dus elke

0: fuck is deze, denk je dan toch?
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Weet jij welke summerbeat dat was? Titel en of uitvoerder is nu welkom in de Top Radio B-app. En dan maak je dus kans op dat Apero-pakket. Top! Dit is de nieuwste van Henri PFR.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: is bijna 5:30. Ik begin zo stilaan een hongertje te krijgen.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Bart uit Wilrijk, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Heb jij dan ook dat hongertje?
2: Ja hoor, ja hoor.
0: Ik snap het helemaal. Je bent onderweg naar de ouders.
2: Ja, dan gaan we er samen eten met de dochter.
0: Heerlijk. Voetjes onder tafel en je gewoon, ja, zoals vroeger, hè, bij Hotel Mama, even laten verwennen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Helemaal top. Weet je wat er gekookt gaat worden of is dat nog een verrassing?
2: Ondertussen weet ik het al en we gaan bloemkool met worst eten.
0: Oh, echt, zo'n oma's klassieker is dat.
2: Ja, ja.
0: Wel een beetje winters, hè? Voor,
2: Dat vind ik ook, ja. Maar altijd lekker, hè?
0: Kijk,
2: altijd lekker.
0: Klein puntje van kritiek, maar we aanvaarden het. Het is goedgekeurd. Kijk, de mama komt ermee weg. Oké?
2: Ja, oké.
0: Zeg, ik ben benieuwd wie wij hoorden daarnet.
3: Freed from desire, your mind sense is purified. Freed from desire, your mind sense is purified. Freed from desire.
0: Dat is niet echt muziek die past bij de bloemkool in kaassaus, maar goed. Wie was dit, Bart?
2: Dit was Gala met Freed from Desire. Hè?
0: Tuurlijk, makkie.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Jamaica, mag het nog wat makkelijker. Maar kijk, dat aperitiefpakket, dat is voor jou. We gaan zorgen dat dat zo snel mogelijk bij jou thuis in Wilrijk terechtkomt. Goed?
2: Okido.
0: Groetjes. Geniet er daarvan, hè. Jojo.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

ook leuk, maar ik ben toch nog eens gegaan voor die stadionversie, die original, die OG van Gala uiteraard. Trouwens, iedereen die heeft meegespeeld, heeft een goed antwoord gegeven. Iedereen wist natuurlijk dat het ging over Gala met Freed From Desire. Morgen doen we dat dus nog eens en dan maak ook jij opnieuw kans op zo'n aperitief pakketje. Ja, het is soms gewoon een beetje een kwestie van geluk te hebben. Dat is het leven, hè, dat hoef ik niet uit te leggen. Lady Gaga mag nu, dit is Pokerface bij Top.

0: schuift aan op de E313. Daar staat een file tussen Herentals Industrie en Massenhoven van een half uur. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan 10 minuten.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.

0: als je deze zomer nog op vakantie vertrekt via Charleroi, dan vertrek je blijkbaar via een van de slechtst beoordeelde luchthavens van Europa. Dat blijkt uit een analyse van duizenden Google reviews vandaag. Dus dat Brussels South Charleroi Airport, de officiële naam van de luchthaven, op de voorlaatste plaats staat in die ranking. Alleen een Griekse luchthaven scoort nog slechter. Opvallend in dat lijstje, Zaventem doet het wel veel beter. Brussels Airport haalt net een score boven het Europese gemiddelde. Maar wat is er dan aan de hand daar in Charleroi? Wel, ik heb er eens zo een Google review bijgehaald. Er zijn er heel veel, hè? Maar ik heb er eentje uitgepikt. Namelijk de review van 1 ster van Sebastian. Dat is voor iemand die dan zegt van, als ik 0 sterren had kunnen geven, dan had ik dat ook gedaan. Maar goed, het is dus 1 ster geworden. Slechtste airport in de Benelux, schrijft Sebastian. Hier moet je bij elk toilet betalen. En daarnaast zijn ze smerig. De gates worden niet geventileerd, terwijl er wel ventilatiesystemen aanwezig zijn. Pure geldklopperij. Als je een virus wil oplopen, ja, dan moet je hier zijn.
1: De komkommerhit.
0: Ik heb niet meteen zin om daar nu een vlucht te boeken, eerlijk gezegd, na die review van Sebastian. Goed, hij is blijkbaar niet alleen. Vandaag dus in het nieuws, een van de slechtst beoordeelde luchthavens, Charleroi Airport. Het is geen goede reclame voor ons land, ik weet het, maar het is wat het is. We gaan er vandaag een passende dance track bij zoeken, de komkommerhit van de dag. De vraag is, welke mag ik draaien die past bij dat nieuws? Wees creatief, denk er even over na en drop die suggestie maar in de Top Radio B-app. Misschien draai ik hem zo meteen voor jou.

0: Kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
4: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu Soldenberg. Macri.
12: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tolte?
14: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sunwine?
15: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ophelia. Wat wordt vandaag
1: de komkommerhit?
0: Bij het nieuws, Charleroi Airport is via Google een van de slechtst beoordeelde luchthavens van Europa. Dat is nu echt eens een typisch komkommernieuwtje, want ik weet dat dat vorig jaar ook al zo was. Dus eigenlijk is dat niet echt nieuws. Het was vorig jaar ook al zo, dus niet nieuwswaardig. En toch duikt het bericht vandaag op, want het is wel een goed excuus om muziek te horen die jij wil. Barbara bijvoorbeeld heeft een bericht gestuurd, ik heb daar ook al op

0: Bad Memories van Medusa is dus zeker een mogelijkheid. Ik zie veel muzikale linken richting geld, want mensen klagen vooral over die betalende toiletten op de luchthaven. Ja, dus geld of het ontbreken aan geld. Zoals deze No Money van Galantis. Maar goed, als we dan toch in de luchtvaartsector zitten, laat die Flight 643 van Tiësto nog maar eens opstijgen, Bram. Dat zag ik vaak binnenkomen via de inbox, via de app.
1: Your attention, please. All passengers for Flight 643, destination Magic Music.

vandaag voor de verandering geen Belgische ritzege in de Ronde van Frankrijk. Lore is er zometeen met een update van de topheadlines. Ook trouwens de eerste Europese wedstrijd van het seizoen voor Anderlecht zit er zometeen tussen. Eerst de zon nog laten schijnen met Becky G. Dit is

0: is top.
1: 6 uur is het geworden. Top headlines, die komen er nu aan. Ik krijg ze van Loren. Goedenavond.
2: Goedenavond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de 3e dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar de vakbonden blijven dus staken, omdat de maatregelen volgens hen de huidige problemen niet oplossen zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Dat is toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering en dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. En het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
2: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld willen dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. De olieprijs schiet opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst, zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. En over een uur begint Anderlecht aan zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Anderlecht neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse Hammarby. Je hoort CEO Kenneth Bornau.
4: Ik denk dat het belangrijk is om voor ons om die match op verplaatsing heel goed te managen. Ja, zij hebben een heel hoge succesratio thuis. Zij winnen 70% van de wedstrijden. Maar zoals gezegd, er is ook nog eens een terugwedstrijd. Europees voetbal, ja, is voor ons belangrijk, zit in ons DNA.
2: Die terugwedstrijd is volgende week. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Dit is top. Bram van Hee.
1: Shinjuku, dat klinkt een beetje als sushi. Het is de nieuwste dikke track van Frankie Rizzardo. Even lekker als sushi, dat moet ik wel toegeven. Top. Ik ga hem zo meteen draaien, na Bibi Rexha.

0: bijna elke dag berichtjes van op scoutskampen, girokampen, kaza-kampen, noem het maar op. Ik ga vandaag eens een nummer terugbellen die heeft gestuurd. Ik ben benieuwd.
1: Hallo, met Jente en Lentel.
0: Ja, zeg eens, ik moest jullie dringend bellen.
1: Wij zijn dus bezig met onze totemopdracht. En de opdracht is dat wij op de radio moeten komen. En dat is door jou, Bram, nu gelukt. Dankjewel daarvoor.
0: Bam, dus bij deze verdient dan die totem. Maar dat is zo ja, een bijnaam die jullie dan krijgen, hè, de scouts?
1: Ja, we hebben ons dier dus 3 jaar geleden gekregen. En dit jaar krijgen wij dus ons adjectief. Allee, eigenlijk deze nacht ergens krijgen we ons adjectief.
0: Wat is jouw totem, jouw dierentotem nu?
1: Ik ben een leepoes. Dat is een Europese haas.
0: Een leepoes. Was je daar tevreden mee? Want dat vraag ik mij altijd af. Je krijgt daar zo een dier toegewezen, maar voor hetzelfde geld is dat, weet ik veel, een kakkerlak of zo.
1: Ja, nee, ik denk dat ze daar wel meestal rekening mee proberen houden dat het niet een erge totem is of zo.
0: Ah ja, want ja, je zal maar schaap zijn en je adjectief zal zwart zijn. Ja,
1: ja. Ja, maar ja, meestal is dat wel zo. Ja, bij onze derde jaar, dus degenen die een jaar ouder zijn bij ons, hebben wel zo van die totems zoals glansrijke of wat is het nog, kleurrijke en zo van die dingen.
0: Het moet een beetje positief blijven.
1: Ja, het moet zeker positief blijven.
0: Oké, goed. Kijk, dan gaan jullie een lange avond, een lange nacht tegemoet sowieso.
1: Ja.
0: Doe ze daar allemaal de groeten van ons van top, hè.
1: Ja, dat is goed. Dankjewel.
0: Oké,

Daarnet live op top op de radio. Jente Lentel van op Scoutskamp. Als je dat enthousiasme van op kamp hoort, ja, dan wil ik ook terug naar mijn scoutstijd. Enfin, als je ook ooit in een jeugdbeweging hebt gezeten, you know the feeling. Ik heb het zo meteen over een opvallend optreden vanavond op de Gentse feesten. Dat is gratis, zoals je wellicht weet. En dan nu het prijskaartje van Jessie J. Niet gratis.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Sleep
4: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden.

Dus dit, maar dan wellicht nog veel, veel, veel luider. Want Kate Ryan treedt op het podium van de Korenmarkt op de Gentse Feesten. Ik ben heel benieuwd of ze ook de beatversie van Ella Ella samen met Showtech heeft ze die gemaakt. Of die ook zal te horen zijn vanavond, want die is echt wel vet. Die klinkt zo. Ik heb hem heel speciaal voor vanavond voor het event in de playlist van Top. Je hoort hem straks hier als je blijft luisteren. En niet vergeten, mocht je gaan, vroeg genoeg aanwezig zijn, want het zal zo'n optreden zijn waarbij ze wellicht het plein zullen afsluiten, omdat er gewoon veel te veel volk zal zijn. Dus schrik daar niet van. Manuel zijn dit en Brian V.

0: Ik heb goed nieuws van op de weg, want het is op dit moment op geen enkele plaats aanschuiven. Dus ja, laten we dat zo houden, toch?
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

ijzers moet je smeden nu het heet is. Dat weten ze heel goed en dat kunnen ze heel goed, deze mannen van Another. Er is al nieuwe muziek uit. De opvolger van deze zomerhit, Talk to You. En die opvolger heet Silver Lines. Als je hem de eerste keer hoort, dan denk je, nee, dat is het niet. Maar eerlijk gezegd, dat dachten heel veel mensen ook met Talk to You. Ik vind hem wel leuk, je moet hem wel een paar keer horen, dat moet ik erbij vertellen. En dat kan bij Top, want heel af en toe hoor je die ook in de playlist passeren, de nieuwste van Another. Vanavond is op de Gentse feesten en nu bij Top. Dit is Kate Ryan, de remix van Showtech van Ella Ella.

0: betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2 vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
3: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
4: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
5: Ah, wat doe jij nu?
3: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
4: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
2: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer.

deze heel luid stond bij jou en ik hoop dat, dan heb je het wellicht ook gehoord. Ja, er zat een paard in verstopt. Liefste track van Mau P, Neck bij Top. Morgen, New Music Friday. Heel veel DJ's, artiesten droppen dan nieuwe muziek. Ook Martin Garrix gaat dat doen. Nieuwe single met U2 wordt vannacht gelost. Dus morgen, als hij goed is, dan gaan we hem draaien bij Top. Oh.

0: Op weg naar 7 uur bij Top.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: De Summer Beat 1000 Shuffle met, zoals elke avond, een beetje van alles uit de Summer Beat 1000. En dat maakt dat programma net zo leuk. Ik zou blijven luisteren voor... Arma van Helden, You Don't Even Know Me. Maar ook dit... Vakantieherinneringen voor mij persoonlijk. Disturbed en Cyril, Sound of Silence zit ertussen. En dit ook. Ik zei het toch, een beetje van alles. Je hoort het als je blijft luisteren naar de Summer Beat 1000 Shuffle. En nu nog Prospa. Die dikke hit van het moment. Samen met Clooney draai ik nog Free Your Mind. Mooi.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
5: We hebben nagegaan of dat we een correct kopie van het stollingsfactor-gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
4: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes.
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Yoohoo!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Yoohoo! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

0: headlines.
1: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel, zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op, zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
2: We hebben nagegaan of dat we een correct kopie van het stollingsfactor-gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
1: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk moeten er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Tilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
2: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
1: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjes geld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.